0: Goedemorgen. Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
1: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
0: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust en het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
11: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
12: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
10: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
11: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: In de Kempen maakt Verloop. Keukens van uw keukendroom, een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Happy!
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Torfs! Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant. Niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour. Ook open op zondag. Carrefour.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko?
9: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
14: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
13: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei, dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Ben jij een ochtendmens?
20: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
19: een vette schijf.
20: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
21: is iets anders goed.
20: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Goedemorgen. Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er duiken al maar meer gevallen op van het Westnijlvirus in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, alleen zwakkere en oudere mensen lopen een groot risico. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt, de voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Dat zegt het voedselagentschap, Lisbeth van de Voorde.
1: Dat is vooral in de As, Brussel, Mechelen, Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
0: Maar een besmette mug dus wel nog. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is, zei Trump.
2: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
0: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Je hoort aanvoerder Hans van Aken.
3: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die own goal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet, en we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren, moet ook de positieve dingen onthouden.
0: De club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Pauline Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Domper ook voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo de Plantis, moest geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken vandaag, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog bij maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Het beste uit de 60s,
2: 70s
6: en

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg,

0: op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Onze zomerslaap is voorbij en het is goed geweest. Samen zetten we onze tanden in de eerste zaterdag van september. Your golden years. Eerst even vers nieuws.
5: Goedemorgen. Er blijft ophef rond kledingwinkel Uniek. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Uniek is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
6: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Uniek heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd. En daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie. Om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
5: Als dat niet gebeurd is, riskeert Uniek een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwartwerk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft de Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
7: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
5: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner, een speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
8: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. Your president Zelensky and president Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
5: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.
9: Met Bert Genen.

One Fine Day. En dat is niet alleen omdat ik bij jou mag binnenwandelen. We blijven nagenieten van al die hittegolven, al die dagen zonder jas of overjas en die zalige avonden met de ramen open. Intussen vallen de bladeren wel aan 100 per uur, maar we hebben het toch maar lekker gehad, hè? Zelfs al is het ondertussen september geworden. Nostalgie. Ja, en september toch mooi, zeker als deze man erover zingt. Les olives.

0: Prachtig toch, hè? Ja, dit nummer maakt september eigenlijk nog mooier dan het al is. Zometeen vertel ik waarom 1 september heel belangrijk is voor onze familie. Your Golden
1: Years. Nostalgie Plus.

waarom is 1 september zo speciaal voor ons? Nou, iedereen viert Vaderdag en natuurlijk ook Moederdag. En jaren geleden vond mijn dochter dat ze ook recht had op een feestdag. Zeker op die cadeautjes ook. Dus ze wilde een feestelijke kinddag. We wisten alleen toen nog niet wanneer. We hebben uiteindelijk wel gekozen. En we kozen voor 1 september, de eerste schooldag. Dus de uitvinder van Kinddag, ja, dat is ons Sarah. En we hebben het vorige maandagavond al gevierd. Hier is een extraatje.

Een extraatje voor Kindag en dat kwam natuurlijk van Ricky Epoveri. En we hebben nog een verrassing klaar. De openingsdansen namelijk op het huwelijk van Taylor Swift. En het is ook de geboortedag van een van de betere stemmen ooit.

0: niet de geboortedatum van deze stem. Al is dat ook wel een hele mooie natuurlijk. Misschien eens proberen op te stemmen voor de Big Five van volgende vrijdag. Soul en disco gaan we dan laten horen. En het stemmen kan dus nu al beginnen op onze site. Ga maar eens op zoek. De Big Five. En dan stemmen op de soul en disco nummers die daar allemaal worden voorgeschoteld.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusselse invasie.
4: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh. Niklas, saai, joh.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat toch even proberen een douche te pauwen hier, Toos.
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
7: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
7: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Zalig.
11: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
12: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
11: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

om je wat sneller uit bed te krijgen, hè, vanochtend. The Walk of Life van Dire Straits. En nu trekken we naar de huwelijksreceptie van Taylor Swift. Op 5 juli is ze getrouwd en op het feest was ook Paul McCartney. Die heeft er ook gezongen. Het was in New York in Madison Square Garden. En ja, McCartney zong een toepasselijk nummer. Een nummer van 62 jaar geleden. Ja, en dit is dat nummer. Heel toepasselijk. Luister maar.

Paul Young in het voetzocht van de Beatles met I Want to Hold Your Hand. Te maken met het huwelijk van Taylor Swift. En morgen heb ik daar ook nog een en ander over te vertellen. Dan is het in combinatie met Phil Collins. Dus hopelijk toch ook weer iets om naar uit te kijken. En nu beginnen we aan de verjaardagstaarten. Er is er hier een met 81 kaarsjes. Die is voor Al Stewart, de man van Year of the Cat. Ook een taart voor Emily Starr. Die ging ooit voor ons land naar het Songfestival. Die mag 69 kaarsjes uitblazen. En 5 september was ook de geboortedag van Freddie Mercury. Natuurlijk meneer Queen. Hij werd geboren in 1944, maar hij overleed intussen al 35 jaar geleden.

0: Follet, die mag zich nog eens omdraaien vanochtend. Ja, gisteren met zijn mondial in de Big Five. Dan was hij hier van 10 tot 6. En volgende week dan is het Anthony. Die zal het hebben over soul en disco-muziek. Trouwens, je moet nog stemmen, hè? Ga maar snel naar onze site.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: Simon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Meer tijd met je vrienden nodig?
6: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
7: Ching ching!
5: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: 100% genen.

0: Ja, het zijn de dames van It's Raining Men, The Weather Girls.
1: Your Golden Years, Nostalgie Plus.
0: En nu neem ik je mee naar 5 september 1994. Dat was de dag van de allereerste uitzending van Blokken. Het programma overleeft nog altijd. Nog één seizoen met Ben Krabbe. En dan begint Sven de Leijer eraan. Maar Blokken heeft niet alleen Krabbe. Met Krabbe heeft ook nog iets anders. Drummen bij de Kreuners namelijk.

Een van de prijsbeesten uit de jaren 60, natuurlijk Peter Sarsgaard. De Flashback Top 40 die kijkt straks terug op 1984. Ja, Serge Haderman die is zich aan het voorbereiden. Om je een idee te geven, in dat jaar was Ronald Reagan nog president van de Verenigde Staten.

Ja, toch eentje die je moet doen terugdenken aan dat eclipsebrilletje. Dat je toch nergens kon vinden. Ja, zometeen gaan we voor de volle 100% genieten van Serge Aderman. Allerbeste wensen voor een schitterende uitzending, Serge.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
3: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
12: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
11: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
12: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
11: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
12: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
2: Hij heeft genoten van een lange vakantie. Ik ben heel blij dat hij terug is. Bert Geelen. Your golden years. Nostalgie. En morgen is hij er weer tussen 9 en 10. Nu het nieuws.
14: Goedemorgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beender stuurt opnieuw controleurs naar kledingwinkel Unique. Die beloofde om tegen middernacht, dus gisteravond, 7000 achtergebleven pakjes te leveren of getroffen klanten terug te betalen. Het is niet duidelijk of dat gelukt is, want onze redactie krijgt tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun bestelling. Je hoort minister Beender.
15: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Unique heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
14: Als dat niet gebeurd is, riskeert Unique een stevige boete of zelfs een celstraf. We willen wel gezond eten, maar we raken te gemakkelijk aan ongezonde dingen. Dat blijkt uit een rondvraag van de gezondheidsinstituut Sensano. Er is altijd wel een fastfood of een afvalrestaurant in de buurt, zegt Jonathan Benaim van Sensano.
16: Het is zeker niet alleen beperkt tot de fastfoodketens, ook in de supermarkten of in andere soort winkels. In kleine winkeltjes, nachtwinkels, is er genoeg ongezonde voeding te vinden voor goedkopere prijzen vaak dan de gezonde producten. Eigenlijk zou de gezonde keuze de evidente keuze moeten zijn.
14: We willen ook wel gezond en vers koken, maar we vinden vaak dat dat te lang duurt. Ons land heeft een eerste medaille gepakt op het WK G-wielrennen in de VS en het is meteen goud. Want Marvin Odent is de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden in zijn categorie. Voor Tim Seelen was het net niet. Hij werd nipt vierde in zijn categorie. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden dan.
17: De Flashback Top 40
18: met Serge Haderman.

zaterdag. 5 september 2016. Hele goede morgen. Bert, die gaat nog wat blijven. En drink nog maar een lekker koffie. Een kopje koffie, Bert, oké? Goed. Oh, zo blij dat hij terug is. En ik reis met jou vandaag naar September 1985. De Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Dit is de top 3. I've got you, babe. UB40 en Chrissy Hynde op nummer 3. Op nummer 2. Baltimora en Tarzan Boy. Ja, dat bedoel ik dus. Eén is voor Madonna, Into the Groove. En nu mag jij de lijst en de geschiedenis gaan herschrijven. Je kan stemmen op jouw ultieme top 3, omdat het mag, omdat het kan. Dat kan via onze site, maar ook via onze gratis app. Welkom!

0: was een grote hit geweest hoor, maar nu was zij op zijn retour. Staan er nog net in. Find Young Cannibals, nummer 40 in de Flashback Top 40 met Johnny Come Home. En deze komt niet uit 85, maar wel uit 1970. James Lloyd, Keep On Smiling. En James Lloyd was de papa van Princess.
1: In de Flashback Top 40.

eerste nieuwe voor vandaag en niet de laatste. En nieuw, dan, dat betekent dan september 1985. Princess. Je kan ze geen one-hit wonder noemen, want er was ook nog een vrij succesvolle opvolger. After the Love Has Gone, maar dat is voor een volgende keer. Say I'm Your Number One, dus op nummer 39. En hoe doe je dat weer? Stemmen voor jouw ultieme top 3. Je stemt op een van de drie platen die ik zo net heel kort liet horen. Of je stemt er voor twee. Of je mag ze ook, zoals vele luisteraars dat doen, alle drie stemmen. En straks ga ik die stemmen tellen. En dan kom ik toe aan de finale. Jouw finale van jouw eigen top 3 uit september 1984. Nee, wat zeg ik nu? 85. Ja, Bert zei het straks 84, maar het was eigenlijk 85. Ach, wat maakt het allemaal uit? Het zijn allemaal hele toffe classics. Zoals deze op 38. Freddie Jackson. Rock Me Tonight.

0: Freddy Jackson, geen familie van Rock Me Tonight. Nummer 38 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Begin 70's probeert Billy Joel zich van het leven te beroven. Omdat hij als ervaringsdeskundige wordt beschouwd en omdat het zelfmoordcijfer bij Amerikaanse jongeren halverwege de ethisch alarmerend stijgt, vraagt men hem een song te schrijven, een soort van zelfmoordpreventie voor jongeren. En zo schrijft Billy Joel You're Only Human, waarin vergiffenis, levensvreugde en optimisme centraal staan. In de video wil een jongen na een ruzie met zijn vriendin van een brug springen, maar dan wordt hij benaderd door Billy Joel in de gedaante van een beschermengel die de jongen erop wijst dat zijn familie veel verdriet zou hebben indien hij zou springen. De engel zet de jongen terug op de grond. Dan keert hij terug naar zijn familie en maakt het goed met zijn vriendin. In de song gaat Billy Joel op een luchtige manier om met een zeer gevoelig onderwerp. En dat wordt door vele Amerikanen beschouwd als de juiste manier om de jeugd te bereiken.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Billy Joel bij Nostalgie Plus. Hij komt binnen op 37. Dadelijk op 36 geen nieuwe binnenkomer. Maar 1985, dat was ook het jaar van het eerste jaar eigenlijk van de Soundmix Show met Henny Huisman. En onze volgende zanger op 36, die eindigde daar op een vierde plaats.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, Imoweb!
7: De flashback

0: 16 jaar jong was hij. Georgie Davis met Black Star. En zijn stemgeluid, dat kon je vergelijken met dat van Stevie Wonder. Dat was ook de bedoeling toen hij meedeed aan de Sound Mix Show. Het was een grote doorbraak. En dit was eigenlijk zijn enige hit. Het is dus een eendagsvlieg. En zijn verhaal staat dan ongetwijfeld in het boek 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels. Ondertussen is het, even kijken, 11:02. Hele goede morgen. Als je er nu pas bij komt, je hebt nog niet zo erg veel gemist, maar toch. We zitten alweer aan nummer 35. Een anti-drugsong dat waarschuwt voor de gevaren van drugsverslaving. Het was de eerste Thompson Twins single die mede werd geproduceerd door Nile Rodgers. De Thompson Twins dus. En er werd een promotionele muziekvideo gemaakt voor de single. En die werd geregisseerd door Godly & Cream Ecstasy.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.
2: Oh, oh, oh, oh.

0: Ja. Een waarschuwing voor drugsmisbruik naar de jeugd toe. Toen al in 1985. De Thompson Twins, Don't Mess With Dr. Dream. Onze volgende binnenkomer in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus van het jaar 1985, de maand september, is een song van Huey Lewis en The News, The Power of Love. En dat nummer werd geschreven voor de soundtrack van de film Back to the Future, ook al een groot succes. En het wordt in 1985 de eerste Amerikaanse nummer 1 voor Huey Lewis.
1: In de Flashback Top 40.

van Joe Louis en de Nieuws. Binnen op nummer 34. I got you, babe. En dit is onze oorspronkelijke top 3. Nummer 3. UB40. En Chrissy Hynde. Ja, dat is de oproep voor nummer 2. Baltimora en Tarzan Boy. Dit is geen tussenstand hoor, dit is de oorspronkelijke top 3. En Madonna staat op nummer 1 met Into the Groove. Maar er schijnt een wat digitaal probleem te zijn. Er zijn mensen die proberen te stemmen en dat lukt niet. En ik ga jullie adviseren om dat dan te doen via onze gratis app 0700-800-900. 0700-800-900 om te stemmen op jouw top 3, de top 3 van de Flashback Top 40.

0: Huisbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Allee ja, we kookt er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
14: Nummer 32.

Hier is er nog Matt Bianco. More Than I Can Bear op 32, voorafgegaan door Vultura op 33 met een eenzaam hart. Rechtstreeks vanuit ons mediahuis. Dit is de Flashback Top 40. De 40 best verkochte singles. De 40 populairste plaatjes uit de Lage Landen. Uit de maand september 1985. En iedereen kent het verhaal achter deze song. Binnen op 32 in de Flashback Top 40. U2 en Sunday Bloody Sunday. Nieuwe.

0: Flashback Top 40.
1: Van Young Cannibals op nummer 40. De eerste nieuwe op 39. Princess, say I'm your number one. En dan op nummer 38. Freddie Jackson, rock me tonight. Billy Joel binnen op 37 met Only Human. '36 is voor Georgie Davis met Black Star. Een waarschuwing van de Thompson Twins. Nieuw op 35, Don't Mess With Dr. Dream. En dan één plaats hoger op nummer 34. You Lose in the News and the Power of Love.
2: Het gehuil van de wind kan je nacht restoren.
1: Viltura op 33. When I saw you. Matt Bianco. More Than I Can Bear op 32. En dan op 31 nieuw. Toen zo net gedraaid, Sunday Bloody Sunday.
0: Nummer 30. Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Dat kwam uit de musical Time, waarin Cliff Richard zelf de hoofdrol speelde, later afgelost door David Cassidy. De Britse musical Time dus. En daaraan werd meegewerkt, dat is leuk, weet je, door Freddie Mercury.
1: September 1985.
0: Franse en Amerikaanse duikers ontdekken het wrak van de Titanic op 600 kilometer voor de kust van Newfoundland. Bij de ernstigste straatgevechten tussen zwarte jongeren en de politie sinds 1981 komen in de Engelse stad Birmingham tenminste twee mensen om het leven. De rasrellen barsten op 28 september opnieuw los in de Londense wijk Brixton, nadat een politiekogel een zwarte moeder van 6 kinderen zwaar heeft verwond. En op 6 oktober in de Londense wijk Tottenham, na de ongelukkige dood van een zwarte vrouw bij een huiszoeking. Mexico City wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Bij ons pleegt de bende van Nijvel brutale overvallen op warenhuizen van Delhaize in Overijse en Eigenbrakel. Op 9 november is een Delhaize-filiaal in Aalst aan de beurt. In totaal vallen er 16 doden. Ayrton Senna wint de Belgische grote prijs op Spa-Francorchamps. En Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen.
1: De Flashback Top 40.

0: brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Santa Lucia by Night, George Baker selection op 29 en op 30 daarnet Cliff Richard, She's So Beautiful. Dadelijk The Cure op 28. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Niel in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand in een huis. Het gaat om een vrouw van 67. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van hun honden overleefde het niet. Je hoort Jan Anne van de brandweer.
4: Bij aankomst bleek dat om een uitslaande woning brand te gaan en was er ook onmiddellijk melding dat er mogelijk nog mensen in de woning aanwezig waren. Onze ploegen zijn dan volop ingezet op search and rescue en blussing. En helaas valt er dus een dodelijk overlijden te betreuren. De brand is uit. Onze mensen zijn daar nu nog bezig met een nablussing.
3: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur nog onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. Op de US Open tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Schneider, Hanne van de Winkel en een Oekraïense in twee sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in drie sets. Ook in het mannendubbelspel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in twee sets. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden.
2: Buitentemperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment 18 graden. Ik heb één file van 11 minuten op de E314 Leuven-Lummen. Daar verlies je dus 11 minuten tussen Holsbeek, Tiel en Tieltwingen.
5: De Flashback Top 40
6: met Serge Haderman.
5: Nostalgie Plus.
6: Nummer 28.

Ik had je ze beloofd, hè? The Cure. In Between Days staat gehoteerd op nummer 28. En ondertussen is men bezig met het proberen te herstellen van de digitale probleempjes hier. En ik krijg hier opeens een bericht door. En dat is van Erik en die schrijft: op 17 september 85 werd mijn zoon Sebastian geboren. Groetjes uit het zonnige Rhodes. Daar is hij aan het luisteren naar de Flashback Top 40. Hier begint de zon ook te schijnen, maar in Rhodes ligt de temperatuur toch wat hoger, 27 graden. En verder geeft Erik nog mee dat hij in 78... Oh ja, maar dat is een ander jaar, dat doen we op een volgende keer. Goed, bijna 10 minuten over 11. En ik hoop dat jullie stemmen nu gaan binnenkomen. Toch blijven proberen om te stemmen via nostalgie.plus. En je klikt dan op de rubriek helemaal rechts op onze homepage. Schrijf een bericht naar onze DJ's. En daar kan je jouw ultieme favoriet kwijt. Of je kan het ook doen via de gratis app 0700-800-900. 0700-800-900. Ondertussen kan ik geen tussenstand geven, want de top blijft voorlopig nog hetzelfde. Dat wil zeggen op nummer 3, I Got You Babe, van UB40 en Chrissy Hynde. Nummer 2, Tarzan Boy van Baltimora. En 1, Madonna met Into the Groove. Ik ga je wat de volgende plaat betreft doorverwijzen naar het boek van de bekende auteur uit Turnhout, Dennis Michiels. Zijn meest recente boek heet 500 unieke one-hit wonders. En daarin staat ook het volledige verhaal en het hele mooie platenhoesje van de classic die ik nu heb opgestart. Want ze staat op 27, of ze staan, want het was een groep. Dit is Rita Mitsuko.

0: Origineel van de Valentine Brothers, maar dit was een succesvolle cover van Money's Too Tight to Mention. Simply Red. Allemaal herinneringen uit de nazomer van 1985. En ze staan gerelateerd op nummer 26. 25 is nieuw. En daar staat Gerard Joling en die deed mee aan de Soundmix Show van Henny Huisman. Dat is al de tweede die we vandaag tegenkomen. In de finale werd hij derde met het nummer Crying van Don McLean. Maar dankzij dat optreden breekt hij door. Datzelfde jaar scoort hij zijn eerste hit met Love is in Your Eyes. En de opvolger Ticket to the Tropics bereikt de eerste plaats bij onze noorderburen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Gerard Joling op 25 nieuw binnen in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. En ook 24 is nieuw. De Duitse muzikant Dieter Bohlen was begin 80's op zoek naar nieuwe stijlen en kwam in contact met de jonge zanger Thomas Anders. Tijdens een vakantie op Mallorca hoorde Dieter Precious Little Diamond van de Nederlandse groep Fox the Fox in een discotheek was dat. Het refrein werd gezongen door een hoge falsetstem wat Dieter inspireerde om dit samen met Thomas ook te gaan doen. Het duo Modern Talking werd bijzonder populair. En nu komt het, hou je vast. You're My Heart, You're My Soul bereikte de eerste plaats bij ons in Vlaanderen. Hun tweede hit, You Can Win If You Want, werd nummer 2. En hun derde hit, de volgende nieuwe binnenkomer, Cherry Cherry Lady, bereikte een derde plaats.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Modern Talking op 24. En ik heb heel goed nieuws. Ik kan de stemmen bekijken. En jullie hebben al goed gestemd. Dat is mijn conclusie. Nu mag ik al beginnen te tellen. En wat de muziek betreft, haha, een zingende familie op 23.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Zalig.
7: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
8: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
7: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: De Flashback Top 40.
14: Nummer 23. Oh.

0: 1985 was het jaar van Bruce Springsteen, onder andere met zijn album Born in the USA. Daar werden maar liefst 5 singles van uitgebracht en ze waren alle 5 ook nog succesvol. Ook zoals deze I'm on Fire, de kortste song van dat legendarische classic album Born in the USA. 22 Bruce Springsteen, 21 is nieuw bij Nostalgie Plus, tenminste in deze flashback top 40. Waarin jij jouw jeugd aan het herbeleven bent. Jouw jeugd uit september 1985 met Rick James. En begin 90's ontvangt deze singer-songwriter, producer en Grammy dit naar aanleiding van You Can Touch This, de nummer 1 hit van begin 90's van MC Hammer, die de sample van Super Freak, de eerste grote hit van Rick James, gebruikte. Ook in 85 heeft Rick veel succes met zijn album Glow. De titeltrack verschijnt op single en komt bij Nostalgie Plus binnen op nummer 21.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: George Baker op nummer 29. En dan op nummer 28, In Between Days van The Cure. Marcia Baila komt van Rita Mitsuko. Ze staat op 27. En op 26, dit is natuurlijk Simply Red. Money's Too Tight to Mention. En dan op 25. Nieuw binnen, Gerard Joling, Ticket to the Tropics. En ook dit nieuw binnen, Modern Talking, Cherry Cherry Lady op 24. Five Star op 23. Bruce Springsteen op 22. En zo net op 21 ook nieuw binnen, Rick James met Glow.
1: Nieuw in de Flashback Top 40. Nummer 20.

0: dat was Sting. Die is plots vandoor. Love is the Seventh Wave. Het leek wel of we toen in 1985 te maken hadden met een Indian Summer aan de muziek te horen. Nummer 20. Dadelijk op 19, niemand minder dan Chris Rea.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: Simon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: De Flashback Top 40.

Chris Ria op 19 met Josephine. Voorop. Een eerste tussenstand, nu ik de stemmen weer kan bekijken. Baltimora zakt van 2 naar 3 met Tarzan Boy in jouw top 3. Er is al heel wat gebeurd hoor. We hebben een nieuwe nummer 1 en het is niet deze, want ze zakt naar nummer 2, Madonna en Into the Groove.

0: Babe in de versie van UB40. En Chrissy Hynde, die volgende week jarig is, dan wordt ze 65. Oh, oh. En ik heb weer een nieuwe binnenkomer. Tenminste in september 1985. Boys and Girls is het eerste soloalbum van Bryan Ferry dat de top bereikt in de albumlijst in Engeland. Het blijft in totaal maar liefst 44 weken in die albumhitparade en bereikt de platina-status. In Amerika worden er ook al 500.000 exemplaren verkocht. Aan de plaats van Bryan Ferry nemen grote namen deel als Mark Knopfler, Dave Gilmour van Pink Floyd, Nile Rodgers en Keith Scott. En die komt uit de begeleidingsband van Bryan Adams. Don't Stop the Dance komt binnen bij Nostalgie Plus in de Flashback Top 40.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Prince en Raspberry Beret. Hij staat op nummer 17. En we kwamen hem net al tegen meteen van de singles uit Born in the USA. En nogmaals, het album dat werd ontzettend goed verkocht. Desondanks scoorde al de singles...

0: goed, het waren er maar liefst vijf. En de vijfde single uit dat classic album van Bruce Springsteen is de op één na hoogste nieuwe. Hier is nummer 16.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
4: De Brusselse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Ah. Niklas, ah, joh.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt wel binnen douche te paan hier het was.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Haha, de stemmen blijven maar komen. Dat wordt weer heel spannend wat de finale betreft. Maar eerst hebben we nog andere katten te grazen. Dadelijk onze hoogste nieuwe, maar eerst tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
11: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
10: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van Spoornetbeheerder in Frabel.
12: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
10: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en rijden vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gisterenmiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al twee Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 set. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
13: De Flashback Top 40
14: met Serge Haderman.
13: Nieuw
14: in de Flashback Top 40.

deze week. Stevie Wonder, hij zou zelfs bij ons in Vlaanderen de eerste plaats bereiken met deze Part-Time Lover. En hij komt nu sensationeel binnen op nummer 14. Weer een tussenstand van jouw top 3. De finale met op nummer 3 voorlopig, want daar kan nog verandering in komen, Baltimora en Tarzan Boy. I got you, babe. En zo snel kan het gaan. 20 minuten geleden nog nummer 1. En nu terug naar nummer 2. UB40 en Chrissy Hynde, I Got You, Babe. En dit is dan terug de nieuwe nummer 1. Maar het verschil procentueel tussen de nummers 2 en 1 blijft bijzonder klein. Baltimora dus op nummer 3, 2 UB40 en Chrissy Hynde. En op nummer 1 Madonna met Into the Groove. Ben je niet akkoord met deze volgorde? Wil je een ander nummer 1, een ander nummer 2 of een ander nummer 3? Dan ga je gewoon naar onze site om te stemmen, nostalgie.plus. Of je doet dat via onze gratis app 0700 800 900.

Ja, en toen was het afgelopen. Ik weet het ook niet. Oh, wacht even. Ik heb iets laten vallen. Ja, dat kan gebeuren tijdens een live uitzending natuurlijk. Hè. Stel dat dit een opname was, dan zou je zeggen... we doen het opnieuw, maar het is allemaal live. Dus als er wat misgaat, dan zijn jullie er allemaal getuigen van. Leuk. You're a woman, I'm a man. Ze probeerden een beetje Modern Talking te kopiëren, heb ik de indruk. Het bleef dan ook bij deze ene hit, Bad Boys Blue, op nummer 13. Denk aan onze Big Five, hè? Aanstaande vrijdag. Soul en disco. En dan zal deze er misschien wel in staan. Maar het is wel een Ben Liebrandt remix, want het is 1985. Heaven Must Be Missing an Angel en Tavares.

0: Love is the Seventh Way van Sting, binnen op nummer 20. Josephine, bezongen door Chris Rea op 19. En dan nieuw binnen op 18. Brian Ferry, Prince, staat op 17. Raspberry Beret. En dan nieuw op 16. Bruce Springsteen met zijn Glory Days. En hier herken je ongetwijfeld Harold Faltermeyer. Hij staat op 15 met Axel F. De hoogste nieuwe is deze keer voor Stevie Wonder en Part-Time Lover. Nummer 14. Uit de formatie Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man, op nummer 13. 12, een legendarische classic uit 1976. In de 1985 Ben Liebrand remix, Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Dancing in the Streets on It, David Bowie en Mick Jagger, op nummer 11.
1: Nummer 10.

0: Hoogstgenoteerde de Belgische productie in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Zino, what's your name? Zino was een eendagsvlieg en alles over deze nummer 10 uit de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus lees je in het boek 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Happy! Birthday!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u!
8: Oh, oh. Nostalgie Plus.
9: Nummer 9.

0: Propaganda. Dual Eye to Eye was hun eerste hit. Dit was de opvolger P-Machinery. En ja, staat op nummer 9, mooi. Ik krijg heel wat zomerse herinneringen binnen. Het zijn er veel hoor, maar ik pik er eentje uit. Hallo Serge, ik herinner me de zomer van 85 als een mooie en warme zomer. Ik was toen slechts 25 jaar, jong en mooi. Dankjewel, Stefan uit Gent. En hier is nummer 8.
1: Vergeten, hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen.

Running Up That Hill kon zich opnieuw in een massale belangstelling wentelen. Opnieuw gehyped, maar het komt wel uit 1985 hoor. Kate Bush, Running Up That Hill dus op nummer 7. Benny Nijman op nummer 8. En daar kreeg ik net een reactie op. Benny Nijman, zo vaak gedraaid, telkens denkend aan mijn vakantieliefde. Maaike staat hier. Gelukkig hebben we elkaar teruggevonden en zijn we ondertussen zelfs getrouwd. Mooi verhaal bij Benny Nijman. Benny Nijman. En misschien heb jij een verhaal rond de film Thunderdome. Daaruit komt dit nummer en ze speelde zelf ook mee aan de zijde van, dat was toch Kevin Costner toch, hè? Ja, hè? We don't need another hero. Kortom, hier is...

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Medi-Market.
3: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De Flashback Top 40.

Live Soul en Disco van aanstaande vrijdag. En je kan stemmen via onze site nostalgie.plus. Overigens kreeg ik een berichtje van Johan de Buizer. En die zegt, Serge, het was Mel Gibson en niet Kevin Costner aan de zijde van Tina Turner in de film Thunderdome. Dankjewel, Johan.

Eurythmics op nummer 4. There Must Be an Angel. Vooraf gegaan door Colin the Gang met Cherish op nummer 5. En het betekent nu tijd voor jouw top 3. De grote finale van deze Flashback Top 40 op deze zaterdagmiddag. De top 40 die je ook op zondag kan beluisteren. Maar dan is het een ander jaar. Morgen, dat mag ik jullie al verklappen toch, neem ik jou mee naar 1970.

0: de 75, Chrissy Hynde. En ze nam UB40 mee op tournee. En dat wierp al snel zijn vruchten af. I Got You Babe, origineel van Sonny and Cher. En ja, ze staat op nummer 2, hè. En 3 was Tarzan Boy van Baltimora. Het is tijd voor een overzicht. Top 10. Ik zei dus, het is tijd voor een overzicht. Een plaat met een zeer hoog James Bond gehalte. Het was een Belgisch studioproject, Zino. En What's Your Name op nummer 10. P-Machinery van Propaganda op nummer 9.
1: Maar waarom fluister ik jouw naam nog?
0: Benny Nijman op nummer 8. Kate Bush op nummer 7. Tina Turner op nummer 6. En dan op nummer 5. Een tip voor de Big Five van aanstaande vrijdag. Want dan is het de hele dag soul en disco. En jullie kunnen stemmen welke platen wij spelen via onze site nostalgie.plus. Eurythmics, There Must Be An Angel op nummer 4. En dan de grote finale.

0: natuurlijk de nummer 1. Ik was een beetje in de war, want op het laatst kreeg ze nog een paar punten bij van jullie. Dus uiteindelijk is het niet UB40 geworden met Chrissy Hynde, maar wel Madonna met Into the Groove. De nummer 1 uit de Flashback Top 40. Bedankt voor al jullie stemmen. En ik heb er eentje uitgehaald. Een winnares is het deze keer. Gert Palmans. Jij krijgt van ons een duo-ticket voor de cinema. Via de digitale snelweg komt dat naar je toe. Een film naar keuze en een partner naar keuze. Oh, Tony, die heeft een geweldige eerste plaat dadelijk. Ik ga de radio nog een beetje luider zetten hier. Mag ik het al zeggen? Ja? Oké. Okay. Eve of the War uit War of the Worlds van Jeff Wayne en Justin Hayward. De volgende keer neem ik jou mee naar september 1970.
1: Schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Meer tijd voor jezelf nodig?
5: Yes, dagske niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer.
5: Even helemaal niks.
4: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Bert Geenen en de Flashback Top 50 met Serge zijn gepasseerd. En nu weer 4 uur lang Weekend Vibes. Your golden years. En we beginnen met de Village People. Nostalgie. Dan zit de sfeer er al in. Meteen na het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaert verlengde zijn contract bij Visma Lease Bike tot 2028. Kampenaert is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
13: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
12: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
14: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
12: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
15: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
12: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al twee Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
16: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Goedemiddag, ik ben weer bij je tot 5 uur. En daarna is Michel Follet er weer. En straks Joe Cocker, ABBA en Johnny Cash. En zometeen een wereldhit van een groep die eigenlijk helemaal niet bestond. Zelfs de zanger op de plaat zag zijn zogenaamde groepsleden pas verschijnen nadat het nummer een hit werd. Dat verhaal krijg je straks. Dit zijn alvast de Archies.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
10: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, Imoweb!
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Later in dit uur Show Waddy Waddy en ABBA, maar eerst naar San Francisco met een band die pas werd opgericht nadat hun plaat al klaar was. En dat is een beetje lastig natuurlijk als je plots moet gaan optreden met mensen die je helemaal niet kent. Hoe ze dat oplosten, dat hoor je zo.
1: Nostalgie Plus.

De song die bestond al. Het was een studioprojectje van twee muzikanten die niet wilden optreden. En toen Let's Go to San Francisco plots een hit werd, kwam dat kleine probleempje. Iemand moest ermee op het podium gaan staan. Dus werd in allerijl een groep muzikanten bij elkaar gezocht. En die moesten het dan maar oplossen. Normaal maakte de band een hit. Hier was dat dus gewoon andersom.

0: straks een Eurovisie Songfestival-winnares die na haar optreden zo overtuigd was dat ze verloren had. En daar waren verschillende zeer pijnlijke redenen voor. Straks dat verhaal, maar eerst Johnny Cash.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: onder andere e-spec. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

Johnny Cash en The Thing Called Love. Straks een nummer 1 van Rod Stewart bij Nostalgie Plus. Ja, France Gall, ze was amper 17 toen Serge Gainsbourg haar naar het Eurovisie Songfestival stuurde met Poupée de Cire, Poupée de Sang. Ze zong tijdens de live-uitzending in Napels, behoorlijk onzuiver. De sfeer achter de schermen die was eigenlijk al vreselijk. Tijdens de recepties was ze uitgejoeld door het orkest. De Britse kandidaat Katie Kirby had haar zelfs in haar gezicht geslagen omdat ze Gainsbourg popsong maar niks vond. Ja, arme France Gall, ze dacht dus dat ze volledig had gefaald. Maar het echte drama moest nog komen en dat speelde zich af vlak na haar optreden. Ze kreeg een telefoontje in de

weekend is het precies 51 jaar geleden dat Sailing naar nummer 1 zeilde in Groot-Brittannië. En daar bleef het dan 4 weken staan. En het rare is, Rod Stewart die was net naar Amerika verhuisd en had deze plaat daar opgenomen. Maar in zijn nieuwe thuisland haalde Sailing niet eens de top 40. Ja, dan verhuis je naar Amerika, neemt daar een plaat op en wordt het vooral aan het thuisfront een grote hit.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten erop.
9: Simon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Meer tijd met je kinderen nodig?
17: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
18: Ja.
17: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
16: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
19: Nog een keer, nog een keer!
16: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
20: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be. Zalig.
21: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
22: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
21: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
23: Ben jij een ochtendmens
24: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
23: een vette schijf.
24: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
23: Even een fun fact.
24: Of met de collega's voor.
23: De meest foute 80's hit.
24: Gelijk heb je. Want voor elke mood
25: is iets anders goed.
24: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
26: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
27: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
28: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
27: De Brusselse invasie.
26: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
28: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
26: Oh. Niklas, how are you?
28: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
26: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
29: Zaterdagmiddag, dan heb je nog meer tijd voor de leuke dingen. En de radio helpt daar heel graag bij, natuurlijk. Een helpend handje van Billy Swan. Zo meteen, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
30: Goedemiddag.
1: Een honderdtal gemaskerde betogers blokkeren de haven en het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken er amper in of uit en er staan ook lange files. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel op dezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet al 1400 doden. Duizenden mensen blijven ook vermist. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden.

ambiance met Love. En in dit uur ook nog Boney M en Dusty Springfield. En Lionel Richie die voor één videoclip een complete kamer liet ronddraaien. En dat liep niet zo goed af voor iedereen. Op deze 5e september in 1946 was ook een mijlpaal, want dan werd een Farrokh Bulsara geboren. Die naam die zegt misschien weinig, maar zijn artiestennaam net ietsje meer, denk ik. Freddie Mercury. Hij zou vandaag 80 worden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.
10: Nostalgie.
11: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
12: This is the story of my baker.

Straks ook nog de Cats. Hun Let's Dance verkocht meer dan 100.000 exemplaren in Nederland. Maar nummer 1, dat lukte maar niet. Hè. Wie het tegenhield, dat hoor je straks. En voor Dancing on the Ceiling wilde Lionel Richie echt over de muren en plafonds kunnen lopen. Geen computertrucjes, want dat kon toen nog niet. Ze bouwden dus een complete kamer die langzaam ronddraaide, samen met de camera. Kosten van die videoclip zo'n $400.000. In 1986 was dat echt gigantisch. En vooral voor de dansers was het helemaal niet leuk, want er was heel veel desoriëntatie en misselijkheid. Maar ja, alles voor een leuke videoclip natuurlijk.

ook een beetje overspel bij. Want Lionel Richie leerde op de set van de videoclip zijn tweede vrouw kennen, terwijl hij nog bij zijn eerste vrouw was dus. Diane Alexander, tegenwoordig een groot mode-influencer. Dus die romance, dat past helemaal bij het volgende nummer. Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. En straks ook Billy Paul. There's a reason why.

0: leven.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel, leef beter.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Oh,
8: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.

Billy Paul, die Elton John helemaal de soul intrekt. En volgende vrijdag doen we dat hier een hele dag lang. De Big Five Soul en Disco stemmen kan op nostalgie.plus. Ook voor alle andere Big Five lijsten. Let's Dance dan, dat was een gigantische hit voor de Cats. Meer dan 100.000 exemplaren verkocht, alleen in Nederland. Alleen die nummer 1, dat lukte maar niet. Eerst hield Earth and Fire hen tegen en daarna Malt en McNeil 5 weken op 2.

Van de Golden Earring naar de Beatles, dat is maar een kleine stap bij Nostalgie Plus. Help! Ja, dat klinkt misschien vrolijk, maar John Lennon die zei later, ik meende ieder woord. Beatlemania was compleet uit de hand gelopen en hij voelde zich onzeker en verloren. En dan riep hij...

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
12: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
15: Pearl.
14: Voorwaarden op pearl.be.
16: Happy!
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, ImoWeb!
18: Nogmaals welkom in dit uur de Eagles, Fleetwood Mac en Bryan Adams. En natuurlijk heel veel goede weekend vibes. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Daar werd vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens daar. In totaal vielen er 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat een 100-tal gemaskerde betogers daar de haven en het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam dan bijzonder veel kritiek op waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wisselvallig en frisser.

Ook nog Etta James en Roxy Music. En onderweg een wereldhit waarvan je eigenlijk een onafgewerkte proefopname hoort. Een DJ kreeg hem veel te vroeg te pakken en toen was het al te laat om hem nog netjes af te werken. Komt er straks aan.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Carrefour. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
14: Zottekes? Wakko?
13: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
15: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
21: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
20: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
21: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
20: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
21: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
22: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
23: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Iedereen is hier terug, hè. In de ochtend Bert Gene en straks om 5 uur neemt Michel Follet het over. En nu onderweg naar Fleetwood Mac en Bryan Adams en ook Jeff van Uitsel, zanger, songwriter. Maar zijn echte beroep, dat was er eentje waar je misschien niet meteen een gitaar bij verwacht. Maar nu eerst ook nog Barry McGuire. Hij neemt Eve of Destruction in 1 take op, terwijl hij de tekst van een verkreukeld papiertje afleest. Zijn zang, dat was nog maar een voorlopige versie. Alleen een DJ die kreeg de opname te pakken en begint hem meteen op de radio te draaien. De plaat ontploft en opnieuw inzingen. Ja, dat heeft dan natuurlijk geen zin meer, hè, want de mensen kennen natuurlijk die demo-versie. Dus ja, eigenlijk is het een wereldhit van een demo die veel te snel ging.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
9: De meest foute ethisch hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Zalig.
12: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
13: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
12: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
16: Tom de Grote en Dominique personen dus, op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, ajo.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
17: Nostalgie Plus.

0: Straks de police met een nummer dat Sting schreef op een goedkoop Casio keyboard. Achter in een vrachtwagen kan het nog comfortabeler. En Jeff van Uitzel, die kennen we als een van onze grootste kleinkunstenaars. Maar muziek was maar één van zijn talenten. Jeff was ook een architect en bleef jarenlang in het vak werken. Huizen ontwerpen en ook liedjes schrijven.
1: Zal je dan nog voor me zorgen als ik op mijn oude...

over mij. Jeff van Uitsel, als architect ontwierp hij onder meer de gemeentehuis van Huldeberg en Bertum en nog vele andere gebouwen. Toch niet niks, denk ik. Sting dan, die schrijft deze song Spirits in the Material World achterin een vrachtwagen op een klein Casio keyboard. Sterker nog, het is de eerste keer dat hij überhaupt een synthesizer gebruikt. Een beetje tikken, melodietje gevonden en voilà, klaar.

Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: 4 uur, binnen een klein uurtje is Michel Follet er ook. En in dit uur leuk gezelschap van Tina Turner, Dolly Parton en Rita. En we beginnen met Mutt. Dynamite, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Sint-Joop in 't Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
14: Net op de Balkensfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu, de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat 1 ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
13: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu beslissen de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.

Een goed weekend, dat verdient natuurlijk een goede playlist. Straks Michael Jackson met Paul McCartney. En ook de Rolling Stones. En Tina Turner met een Dire Straits song. Waarop bijna heel Dire Straits meespeelt. Bijna, want voor de gitaar halen ze nog iemand anders erbij. En dat was niet de minste.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes, wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: side.
1: Straks Dolly Parton en 10cc en daarna een discoclassic die bijna 13 minuten duurde. De platenfirma die zag er niks in, maar die hadden deze keer gewoon niks te zeggen. Private Dancer weet dat allemaal, hè? De song die komt van Mark Knopfler en verschillende Dire Straits muzikanten spelen mee, maar uitgerekend Mark Knopfler, die hoor je niet op de gitaar. Daarvoor halen ze nog een legende binnen en dat is Jeff Beck. Tina Turner met een Dire Straits song en Jeff Beck op de gitaar. Ja, veel meer rockadel krijg je niet op één plaat, denk ik.

0: promo-september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
0: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Dolly Parton voor altijd bij ons. En straks hoor je ook nog Paul Simon. Maar eerst de Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. De band neemt het op als een lange discotrack. Ja, rond de 10 minuten. Niet bepaald gemaakt voor een doorsnee radiosingle. Maar DJ's beginnen hem wel te draaien op de radio. En het publiek gaat mee. En uiteindelijk wordt er een kortere versie van gemaakt. Een plaat die eigenlijk veel te lang was voor de radio. Maar veel te goed om te laten liggen. En je kan hem ook meepakken in jouw keuze voor de Big Five Soul en Disco die er volgende vrijdag aankomt. Kijk op nostalgie.plus.

Wat fijn dat het weekend is. Hè. Nergens naartoe moeten en gewoon goede muziek laten binnenkomen. Om 5 uur is Michel Follet er ook weer. Maar ik ben nog niet weg. Ik heb Aretha Franklin nog staan. En die vraagt maar 1 ding.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko?
2: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
8: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Ja. Kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Weekend, dat hebben we verdiend, hè. We gaan het nog niet verlengen, hè. Nog geen verlengd weekend. Maar het is wel zaterdag. Geniet er dubbel en dik van. Your golden years.
12: Nostalgie Plus. Goedemiddag. Op de Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
13: Het gaat om een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek wel ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is die niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat hij naar beneden is gevallen en die spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
12: Het onderzoek loopt, het podium is vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
14: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
12: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen duizenden mensen nog een laatste groet brengen aan koning Harald, die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7 uur. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt vandaag bijna 1,2 kilometer lang. Dinsdag wordt Harald begraven, hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Net niet voor Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens eindigde in de 4e etappe als 2e. De Nederlander Kees de Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd 3e op zo'n 20 seconden. Wellens is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er nog de slotrit. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag dan afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
15: Follet op zaterdag
16: met Michel Follet.

Kantje Boordje met Al Stewart. Het is vandaag de verjaardag van Al Stewart. De Schot wordt net geen 80 en is vooral bekend van dat legendarische album The Year of the Cat, met daarop de gelijknamige single en deze fraaie opvolger On the Border. Jammer dat na die twee singles aandacht voor zijn werk hier stilviel, want Al Stewart, hij heeft meer mooie platen gemaakt. 100% Follet is er ook in het najaar in het weekend met nieuwe programma's. Wel van 5 tot 6 in de vooravond. En overal waar ik kom, sleur ik Sen de Pape mee. Hij moet mee. Die staat dus ook vandaag weer in voor de techniek. Muziek komt er van Roger Whittaker, Rides at Fred, Louis Neves, The Beach Boys, Bram Vermeulen en Freddie Mercury. Vandaag is het zijn geboortedag. Geboren in Tanzania. Freddie zou 80 geworden zijn.

Queen strooide een vleugje magie in het rond. Er circuleren afbeeldingen van hoe Freddie Mercury er op zijn 80ste zou hebben uitgezien. Vandaag dus zou hij 80 geworden zijn, maar daarbij gaat AI ervan uit dat hij nog altijd een snor zou hebben en hetzelfde kapsel van de tijd dat hij helaas overleed. En daar wordt de magie en illusie snel doorbroken. 5 september is ook de sterfdag van deze muzikant en componist, Joe South.

Joe South met zijn bekendste plaatopname Games People Play, hit in 69. South kreeg er een Grammy Award voor. Hij schreef ook andere grote hits, hoor, Down in the Boondocks en Hush voor Billy Joe Royal. En natuurlijk ook deze klassieker voor Lynn Anderson.

0: Lynn Anderson en Rose Garden die stond voor elke tv-opname weelderig met de bus haarlak te spuiten, vermoed ik, om haar kapsel in de juiste vorm te krijgen. Veel haar, lange haren, mooie haren. Net als Mary Wilson zoveel jaar later. Die had een soort bijenkorf op haar kruin, maar het werd ook een suikerspinkapsel genoemd.
1: 100% weekend.
0: En hoewel haar hoogdagen in 1983 lagen, zag Mary eruit alsof ze 20 jaar eerder op een podium stond. Nostalgie is van alle tijden. Dit was haar grootste hit. Just What I Always Wanted. Mary.

0: Barry Wilson en Just What I Always Wanted. Ze stopt er zo plots mee. Is niet goed voor mijn hart, hè? Britse top 10 in 1983. Haar bijenkorf en suikerspinkapsel is ze ondertussen kwijt, maar Mary Wilson treedt nog altijd op en was zelfs te zien in een musical rond Dusty Springfield. Zometeen één tegel van de dansvloer is voldoende voor een plakker van Gene Manson.
1: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw... Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
10: En na het eten erop.
11: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto, omdat het kan.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
14: Doom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusselse invasie.
14: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Ah, Niklas, daar, joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Want dat is proberen een douche te pakken hier thuis.
17: Ben jij een ochtendmens?
18: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
17: een vette schijf.
18: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
17: Even een fun fact.
18: Of met de collega's voor.
17: De meest foute 80's hit.
18: Gelijk heb je. Want voor elke mood
19: is iets anders goed.
18: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
20: Zalig.
21: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
22: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
21: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: adieu.
1: Ja, dag hè.
2: Papa Dieu is wel heel onherroepelijk, hè? Precies 50 jaar. Gene Manson, niet Gene Manson, die is iets ouder. 76 gaat ze worden binnenkort. Gene Manson in 1976, dus de plaat is 50 jaar oud. Ze stond 2 keer in Playboy. En dat maakte dat ze niet zo ernstig genomen werd als zangeres. Eerder als een stoeipoes werd aanzien. Maar ze kreeg haar platencontract niet zomaar. Ze kon echt wel zingen. En nu we dat tempo toch helemaal terugschroeven. Deze mooie van het Britse kwartet, Breed.

0: Breathe.
1: En How Can I Fall, eind jaren 80. Hoewel Britse groep, waren ze populairder in Amerika dan in hun thuisland. In Amerika scoorden ze 3 keer een top 10 hit. En deze was er goed voor top 3. Vind je het niet erg dat ik het tempo nog niet opdrijf? Het is uiteindelijk weekend, lekker lui op zaterdag. Roger Whittaker dan maar, ja. Naast zijn prachtige serie hits had hij ook de nodige liedjes die vooral albums moesten promoten, zoals dit mooie Durham Town. De gouden stem van Roger Whittaker.

Roger Whittaker in 1969. Wat een prachtige stem toch weer. Hè? En wat een mooi liedje. Durham Town. Op 13 september is het alweer 3 jaar geleden dat Roger Whittaker overleed. Die dag in 2023 stond de vlag in mijn tuin halfstok. Ik heb geen vlag, bij wijze van spreken. En die prachtige diepe stem kwam het mooist tot zijn recht in volkgetinte liedjes met mooie arrangementen. Richard Fabrias, ken je die nog? Die werd een beetje het slachtoffer van zijn wereldhit I'm Too Sexy met zijn broer in het trio Ride Set Fred. En dat extravagante imago zorgde ervoor dat hij nooit ernstig genomen werd als zanger, een beetje zoals het Gene Manson verhaal. Maar die Richard Fabrias is ook gezegend met een prachtige baritonstem. Dat hoor je in deze. Deeply

0: a Heart to the Heat.
1: Rides a Thread, verrassende single toen in 92, gebeiteld in de Britse variété en vaudeville. En daardoor werd het nummer 1 in Engeland bij ons, een iets kleinere hit. Maar in Engeland konden ze dat plaatsen en smaken. Wij bleven ze vooral zien als een trio van guitige, dansbare liedjes, die overigens ook best te pruimen zijn. Als we toch in die categorie van mahoniehouten stemmen vol warmte aan het grasduinen zijn, na Roger Whittaker, na Richard Fairbrass, Louis Neefs.
2: 100% van bij ons.

0: Louis Neefs over hoe talent niet altijd naar waarde geschat wordt of zijn weg vindt naar een groot publiek. Dat is anno 2026 niet anders, helaas. Zo dadelijk waan je je op een andere planeet met Gary Wright.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Your golden years.
11: Golden years. Nostalgie plus.
12: 100% rust in het weekend.

We komen terug van onze wolk af. De mist trekt op. Gary Wright en Dreamweaver. Hij overleed op 4 september 2023 zijn enige solo-hit hier. Maar in Amerika haalde hij 2 keer nummer 2. En je hoort hem vaker dan je vermoeden kan. Zo was hij prominent aanwezig op hits als It Don't Come Easy van Ringo Starr. En speelde hij piano op het beroemde Without You van Nilsson. En hij werkte veel samen met George Harrison, deze Gary Wright. Ter info, vandaag 5 september, daar verbaas ik je niet mee. Maar weet dat het een dag is om goed te doen. Het is de dag van de liefdadigheid. En dat vieren we met dit prettige liedje. Danny Wilson.

Een heerlijk zomersnummer van 1989 met Beach Boys invloeden van Danny Wilson. Geen zanger, wat je zou kunnen denken, wel een groep, een Schots trio. En je zou ook kunnen denken dat die Danny een nazaat is van Brian, Dennis en Carl Wilson van de Beach Boys. Niet dus, maar het is wel een mooie vrijgeleide om de enige echte unieke Beach Boys te laten horen.

60 jaar geleden, The Beach Boys. Met Wouldn't It Be Nice, de single die hun wellicht mooiste nummer op de B-kant herbergde. God Only Knows. Nog even stilstaan bij een treurig bericht van 2004. Toen kwam op 5 september de melding dat Bram Vermeulen overleden was in Toscane. Totaal onverwacht. Na Nederland zo profileerde hij zich als een boeiende solo-artiest en het begon allemaal met deze heerlijke poppiesingle. 100%

Bram Vermeulen. Ontzettend aimabele man en wat een talent in vele disciplines. Dit was politiek van 1980. Hij was cabaretier, televisiemaker, striptekenaar, kunstschilder, in een vroeger leven topvolleyballer en ook componist en zanger. Hij mocht maar 57 worden. De geweldige Bram Vermeulen. Geniet verder van jullie zaterdagavond. Maak het uitbundig of ingetogen, zoals je wil. Morgen in de vooravond om 5 uur zijn Sen en ik er graag weer. Ik eindig met een jarige Emily Starr. Je kent haar van Samson, waarmee ze deelnam aan het Songfestival. Maar haar eerste hit scoorde ze met een variant op My Baker van Boney M. Slim gedaan, No No Sheriff. Leeftijd van Emily Starr mag je zelf opzoeken. Prettig.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Happy!
0: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, Imoweb!
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Goedenavond. De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
1: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
0: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
0: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinales nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
6: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusse invasie.
6: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh. Niklas, daar joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s.

0: wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: goedenavond. De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
1: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
0: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
0: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.